Dit was die Gracias Koor en Orkest van Suid-Korea met die kerklied Because He Lives. En nou is het twee vlieë met een klap vir my, want dit is een van my gunsteling psalms, gesing deur een van my gunsteling sangers. Guy Korsten met Psalm 23, Die Here is my herder.

Dit was He Shall Feed His Flock Like a Shepherd van Handel en dis uitgevoer deur die Atlanta Symfonie Orkees en Kamerkoor met as soliste die Engelse kontraalt Alfreda Hodgson en die Amerikaanse sopraan Karen Erickson. Die koor van die destydse Universiteit van Johannesburg sing nou Hoe lieflik is u woninge.

George Davidson se vertolking van Paul de Sinneville se komposisie Mirage de Amour. Die Oostenrykse komponis en orrelis Johann Georg Albertsberger is op 3 Februarie 1736 gebore en was een van Beethoven se onderwysers en vriende van Haydn en Mozart. Die partita vir harp en orkes in F majeur bestaan uit 4 bewegings waarvan die tweede se tempoaanduiding Adagio on Poco is. Hier is die Budapest Strykers met solis Andrea Wieg se weergawe.

Dit was die lied aan Jesus Koning al die eer en het was gemeentesang uit die NG Kerk Overkruin met Gideon Brits as orrelis en Niels Klaassen wat die trompet gespeel het hier aan die einde. So is dit dan nou weer fluit fluit tyd en ek groet tot volgende Sondag. Bly warm en veilig. Groete, Magdalene.

0: Die wals nummer 2 uit Shostakovich se jazz suite nummer 2. Ons het geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Radio Sinfonie Orkees onder leiding van Stephen Sloan. Susan Mongi in Pringle Bay, altyd lekker om van jou te hoor. Jy nooi vir Magriet, Ronel, Inge, Henie en Daleen, dan ook Dina om saam te luister na If I Were a Rich Man. Ja, nee. Dit kom uit die musiekspel Fiddler on the Roof en dit word gesing deur wie dan nou anders as Chaim Topol.
1: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

knag gevang in die drade van jou web, waar ek maar stil bly hang tot ek nooit weer een weet. Maar ek sien nog steeds die vorme van jou lippe op my glas en jou liggaam uitgestrek op my matras.

Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 op RSG saam met my Jackie January. Revelation Enterprise saam met Retief Burger. Dis musiek van die album Tot in Ewigheid en hierdie ene Stuur My.

Ons het dan geblij in 1975 met Richie Family, Brazil, Sondag met Fritse kenwijsie van verlede jaar. Net daarna skryf ons dan 1977 met Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En die laatste enekie uit die drie spel is Tina Charles Gonna Get Along Without You uit 1970. Net daarna gaan ons na ons sportverslaggevers bly ingeskakel. Near the

Is dit nou nie prachtig nie, ne? Is in die stem van Brian Mulder, saam met Peanut Butter Conspiracy uit 1971 Understanding, gevolgd door Susie Bogus, die laatste ene keer uit 1991, Someday Soon. Ons bly in die lichte romantische seksie van die program op hierdie oomblik. Randy Van Warmer.

As you liked it, Skoenie de Villiers saam met you, Masakela, net hier op RSG. So 2 minute voor 10, sokker wereldbeker aksie, wat op die oomblik aan die gang is, dis Suid-Afrika se Bafana teen Kanada, die tweede helfte wat binnenkort gaan begin, dan sal ons weer by Oudo Karels aansluit. Tot dan, hier is die taal van my hart. Dis Wilhelm Lichtenberg, saam met Stef Bos, en die Suid-Afrikaanse jeugkoor.

Dis Pipo Bryson saam met Regina Bell met Whole New World, Aladdin se tema. Volgende die Den Haagse Filharmoniese Orkest met Last Spring.

Dis die Denaagse Filharmoniese Orkest met Last Spring. Michael Bublé volgende met Me and Mrs. Jones. Dis 17 minute oor 11.

Dis Louis Armstrong hier op Paris hier. Katie Melua volgende, The Walls of the World. Ek het ook Peter Gabriel en Kate Bush op pad met Don't Give Up.

Dis Peter Gabriel saam met Kate Bush wat sê Don't Give Up. Damien Rice volgende, is 24 minute voor 12 uur op RSG. I don't want to change you.

is Jay Ungar's That is Shoken Farewell, hier, Celtic Woman. Tensie C, volgende met I'm Not In Love, hier op Paris, hier, Cigarette After Sex, daarna met Apocalypse.

Cigarettes After 6 met Apocalypse hier op Paris. Hier is 10 minuten voor 12. Ons sluit vanavond af met Il Divo, se Euro, Tracy Chapman aan haar met Baby Can I Hold You. En ons speel uit met God is Our Strength and Refuge. Van my verloots, hoop jy 'n rustige aand. Tot ziens.

0: 5 packets of my regular. Wil jy koeldrank hê?
1: Sal ek weer so blikkies?
0: Nou maar gaan kry vir jou.
1: Dankie oom.
2: Hoe oud was oom in die dag van die riots?
0: Ek was net uit die skool. Mens kon kies of jy weermag toe wil gaan of polisie. Toe kies ek maar die polisie. Permanent aangesluit. En toe ek my oë uitveer, staan ek midde uit die riots daar in Soweto.
2: So, was seker gevaarlik gewees.
0: Hulle het ons met klipper bestook. Het was chaos. De meeste van hulle was schoolkinders en studenten. Ons ouwens moest achter die kaspers gaan schuilen soek. En toe bars alle hel los. Ons mannen het wilpig en skiet. Ek ook. Weet nie eens wie of waar ek geskiet het nie.
2: Ja, student het moest verlede jaar ook so betoog.
0: Ja, maar mens kan die twee nie vergelijk nie.
2: En, hoe lang was oom toe in die polisie?
0: Tot daar nie, vroeg 90's.
2: Oh, Mandela is toe ook al uit die tronk.
0: En die wil begin draai.
2: Is so my kai?
0: Ja. Kom ons gaan kyk of ons jou sister kan kry. Jy moet maar buiten wag, ek sal met die security kaart gaan gesels.
2: Dankie oom blikkies.
0: Vir wat nou, Pieter?
2: Nou, dat oom help.
0: Ja, as ons mekaar nie help nie, wie gaan ons help?
3: Folk dance is leading the field, and here comes Rosie Bubbles.
4: Come, Rosie,
3: she's making a challenge on folk dance with a late run. 100 yards to go. And
4: come, Rosie, come on, where I rent betaal.
3: As they cross the finish line, Rosie Bubbles nudges ahead. It must be a photo finish.
4: Rosie Bubbles, your beauty. Woo, your beauty.

0: Nou, as jy Frans. Nog eens blikkies.
1: Zo, hoe gaan het met die girl?
0: Ik zie jou girl niet.
1: San sê jy soek rent.
0: Laas week al.
1: Nou maar, hoeveel is dat?
0: Ek toch steen kan bij jou eerst maandag.
1: Ik heb een gelukkie gehad, Toklits.
0: Pere.
1: Ja, Rosie Bubbles is haar naam.
0: Wel, ik wil nie jou bubble bars nie, Frans. Maar ik soek dubbel rent vir volgende maand ook. Huh? Net in case jylle weer laat is. En dan wil ek ook hê, jy moet wegblijf van my huurders.
1: Maar...
0: Blikkies is my inkomste, en as jy hom weer aan die suip gaan kry, gaan ek my rent verloor.
1: Maar ek gaan my sê nie.
0: Hier is daar wat tye. En jylle mense wat so suip, vergeet daar sy more. En nog een ding.
1: Huh?
0: Hou op, lieg, versang.
1: Wat?
0: Die arme vrou draai haar best om kop oor water te hou, en jy trek haar af.
2: Agterplaas word in Kaapstad opgevoer onder leiding van Joni Combrink met tegniese versorging deur Cassie Louws.
3: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG. Country Treffers op RSG.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Ons het die program begin met twee gunstelinge van Don Williams, Love Me Tonight, as ook I Believe in You. Kom ons luister nou na Marty Jackson as ook Billy Forrest.

Dit was Billy Forrest, Something Beautiful to Remember, en voor hom was dit Mani Jackson met Die Hemel Weet. Hier is Jim Reeves, gevolg deur Connie Francis.

0: Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke. Dit was I Need More of You van die Bellamy Brothers en voor hulle was dit Joanna Field met Butterfly, Butterfly, Butterfly.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Bobby Darin, Things, en voor hom was dit die Mavericks, Dance the Night Away. Kom ons luister nou na Tex Ritter, as ook Belinda Davids.